0: Het is een cabine met de wa.
1: Zo mooi, zo mooi. Nu ja, ze daar kou. Hey, ze bibiwa manua. Yeah.
0: Nu ja, ze daar nu moet. Ze bibiwa, yo yo tja.
1: Benuna,
0: benima wo. Ben jou een saaie twee. Ati als het voor.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!